Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Op het Schotse eiland Skye is mogelijk het lichaam gevonden van een Belgische wandelaar. De 40e verdween daar zondagochtend toen hij ging wandelen en niet meer terugkeerde. Er volgde een zoekactie en daarbij is een lichaam gevonden. Het is wel nog niet geïdentificeerd. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam en wie hem heeft afgevuurd. Volgens persagentschap Reuters kwam hij binnen vanuit Wit-Rusland. De Litouwse regering zegt trouwens dat er aanwijzingen zijn dat Rusland mogelijk aanvallen overweegt op kritieke infrastructuur in de Baltische staten. In de VS zijn de Emmys uitgereikt, de belangrijkste televisieprijzen ter wereld. De medische dramareeks The Pitt is daar verkozen tot beste dramaserie en nog 5 andere awards, onder meer Noah Wyle als beste acteur.
2: This is overwhelming and I have to acknowledge the work of my fellow nominees. Your work is inspirational.
1: In de andere categorieën won onder meer Widow's Bay de Emmy voor beste comedie. DDF St. Louis, een reeks over een driehoeksrelatie, bleek de beste miniserie. De Belgische volleymannen, de Red Dragons, hebben hun 3e wedstrijd op het Europees kampioenschap in Finland gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1. Die zege is belangrijk voor een klassering in de poelen, want die plaats is mogelijk cruciaal voor de knock-outfase. De Red Dragons spelen vandaag nog tegen Denemarken en donderdag tegen Servië. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam slaat komend schaatsseizoen dit jaar over. De Olympisch kampioen op de 1000 meter neemt een pauze. Ze wil ook eens genieten van andere dingen in haar leven dan alleen maar sport, zegt ze.
3: I like to think big, but at the same time, I just want to do things that give me happiness and things that excite me.
1: Jutta Leerdam is 27. Een echt afscheid is dit trouwens nog niet, zegt ze. We nemen een zonnige start. Het is ook warm. Vanmiddag een graad of 28. Vanavond wel kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Op het Schotse eiland Skye is mogelijk het lichaam gevonden van een Belgische wandelaar. De 40e verdween daar zondagochtend toen hij ging wandelen en niet meer terugkeerde. Er volgde een zoekactie en daarbij is een lichaam gevonden. Het is wel nog niet geïdentificeerd. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam en wie hem heeft afgevuurd. Volgens persagentschap Reuters kwam hij binnen vanuit Wit-Rusland. De Litouwse regering zegt trouwens dat er aanwijzingen zijn dat Rusland mogelijke aanvallen overweegt op kritieke infrastructuur in de Baltische Staten. In de VS zijn de Emmys uitgereikt, de belangrijkste televisieprijzen ter wereld. De medische dramareeks The Pitt is daar verkozen tot beste dramaserie en nog 5 andere awards, onder meer Noah Wyle als beste acteur.
2: This is overwhelming and I have to acknowledge the work of my fellow nominees. Your work is inspirational.
1: In de andere categorieën won onder meer Widow's Bay de Emmy voor beste comedie. DDF St. Louis, een reeks over een driehoeksrelatie, bleek de beste miniserie. De Belgische volleymannen, de Red Dragons, hebben hun 3e wedstrijd op het Europees kampioenschap in Finland gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1. Die zege is belangrijk voor een klassering in de poelen, want die plaats is mogelijk cruciaal voor de knock-outfase. De Red Dragons spelen vandaag nog tegen Denemarken en donderdag tegen Servië. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam slaat komend schaatsseizoen dit jaar over. De Olympisch kampioen op de 1000 meter neemt een pauze. Ze wil ook eens genieten van andere dingen in haar leven dan alleen maar sport, zegt ze.
3: I like to think big, but at the same time, I just want to do things that give me happiness and things that excite me.
1: Jutta Leerdam is 27. Een echt afscheid is dit trouwens nog niet, zegt ze. We nemen een zonnige start. Het is ook warm vanmiddag, een graad of 28. Vanavond wel kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
4: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
5: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
4: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
5: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
4: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
6: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
7: Vink Ramen en Deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
7: Let's Vink twice.
8: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
9: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
10: The music sounds great.
9: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

De ex-Beatle John Lennon met Woman om mee te beginnen. Op deze dinsdag, het midden van de maand september. Leuk dat je luistert. Dit is de Wakkere Waaslander. Opstaan in het Waasland. Je doet het met ons tot 9 uur. Cat's Eye, straks met Animal. Maar eerst Sarah. True Love is

0: Muziek Belgique. Uit het begin van de jaren 80. Deze Belgische band, The Bad heette ze. En Don't Talk to the Liar. Een hele goede morgen. Fijn dat jij erbij bent.
1: Radio Land van Bas.
0: Als jij fan bent van de Britse rockband Oasis, dan hebben we goed nieuws. Er komt een nieuwe wereldtournee aan, liever met de gebroeders Lyon en Noel Gallagher uiteraard. Ze hebben dat aangekondigd gisteren op de sociale media. Ze gaan onder meer optreden in het Verenigd Koninkrijk, in Europa en ook in de Verenigde Staten. In België gaan ze niet komen, maar wel in Frankrijk en in Nederland. We beginnen deze dinsdag zonnig met in de namiddag wat wolken, 28 graden. De volgende dagen wisselvallig en wat koeler, met temperaturen tot 20 graden. Ja, maar het is niet voor iets al 15 september. Fijn dat je luistert, de wakkere Waaslander.

Amy Grant en Baby Baby en ook Berre vanochtend met Thrill of It All. We keren zometeen terug naar 1982 met Kit Creel en de Coco.

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, versgemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC De Schapenkoppen uit Nieuwkerkenwaas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerkenwaas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerkenwaas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11 uur. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8 uur tot 10 uur. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden.

Rolling at the Moon met Milo. In Nieuwkerkenwaas vragen de buurtbewoners dringend maatregelen tegen de verkeersdrukte in de Nieuwkerkenstraat. Gevaarlijke situaties daar door geparkeerde auto's terwijl het verkeer te snel rijdt. De bewoners liever overhandigden een petitie met meer dan 100 handtekeningen aan de burgemeester. De burgemeester belooft de problemen te bespreken met de dienst mobiliteit en met de politie.

Baby Rexha en Faithless and New Religion. Op Radioland van Maas, we hadden het er net over de problematiek in de Nieuwkerkenstraat in Nieuwkerken. Meer regionaal nieuws straks om 9:30 op deze dinsdag. Er is de police and every little thing she does is magic.

toch wel een van de meest bekende meidengroepen uit de Nillies. Pussycat Dolls en I Don't Need a Man. Until All Your Dreams Come True, zong ooit deze Nina.

Domino van Jesse G. En zo gaan we richting 8 uur. Nieuws alweer komt er zometeen aan op Land van Maas. De nummer 1 in hits en classics. De wakkere Maaslanden tot 9 uur met Queens of the Stone Age.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Op het Schotse eiland Skye is mogelijk het lichaam gevonden van een Belgische wandelaar. De 40e verdween daar zondagochtend toen hij ging wandelen en niet meer terugkeerde. Er volgde een zoekactie en daarbij is een lichaam gevonden. Het is wel nog niet geïdentificeerd. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam en wie hem heeft afgevuurd. Volgens persagentschap Reuters kwam hij binnen vanuit Wit-Rusland. De Litouwse regering zegt trouwens dat er aanwijzingen zijn dat Rusland mogelijke aanvallen overweegt op kritieke infrastructuur in de Baltische staten. In de VS zijn de Emmys uitgereikt, de belangrijkste televisieprijzen ter wereld. De medische dramareeks The Pitt is daar verkozen tot beste dramaserie en nog 5 andere awards, onder meer Noah Wyle als beste acteur.
2: This is overwhelming and I have to acknowledge the work of my fellow nominees. Your work is inspirational.
1: In de andere categorieën won onder meer Widow's Bay de Emmy voor beste comedie. D.D.F. St. Louis, een reeks over een driehoeksrelatie, bleek de beste miniserie. De Belgische volleymannen, de Red Dragons, hebben hun 3e wedstrijd op het Europees kampioenschap in Finland gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1. Die zege is belangrijk voor een klassering in de poelen, want die plaats is mogelijk cruciaal voor de knock-outfase. De Red Dragons spelen vandaag nog tegen Denemarken en donderdag tegen Servië. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam slaat komend schaatsseizoen dit jaar over. De Olympisch kampioen op de 1000 meter neemt een pauze. Ze wil ook eens genieten van andere dingen in haar leven dan alleen maar sport, zegt ze.
3: I like to think big, but at the same time, I just want to do things that give me happiness and things that excite me.
1: Jutta Leerdam is 27. Een echt afscheid is dit trouwens nog niet, zegt ze. We nemen een zonnige start. Het is ook warm vanmiddag, een graad of 28. Vanavond wel kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
4: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
5: Denk, ramen en deuren.
4: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor verandas en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink, ramen, deuren en verandas. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Als ik je de naam Richard Ashcroft zeg, dan weet je dat dat de leadzanger is van deze band, The Verve. Een bittersweet symphony trouwens, die Richard Ashcroft stond een aantal jaren geleden op het podium van de Lokerse feesten. Goedemorgen, dinsdagochtend tot 9 uur, de Wakkere Waaslander.

Kygo, Max Magnone scoren een hit. En je zal het geweten hebben. Take Me Back. Laten we het eens hebben over Nederlandse meidengroepen uit de jaren 80. Ik ken er eentje hoor. Radio Land van Bas. We hebben het over de Dolly Dots. Dit is PS.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Bend Me, Shape Me van Gilla. Lange files in Sint-Niklaas door de start van de heraanleg van het kruispunt aan de Oosterlaan, vooral in de Elisabethwijk, Antwerpse Steenweg en Koningin Elisabethlaan is het aanschuiven geblazen. Ook gisteren was het daar een verkeersinfarct. De bedoeling is om er een fietsverbinding te maken die veiliger is. De werken duren tot 31 oktober.

is en blijft een fantastisch mooi liedje. Gezongen door een dame met een hele mooie stem. Haar naam is Stella Lefty. We zaten samen op de trein richting Boston. Vandaag begint de dag zonnig. In de namiddag meer wolken. Maxima kunnen zelfs oplopen tot 28 graden. En daarna is gedaan met de pret. Wisselvallig en koeler tot 20 graden. Het kan geen zomer blijven, zo simpel is het. Goedemorgen, elke werkdag van 7 tot 9. De Wakkere Waaslander met Lady Antebellum, Need You Now and You Can Touch This van MC Hammer. Na Chess Jankel. De man met de jenkel. Begin jaren 80. Glad to know you.

1990 was het toen hij de mosterd haalde bij Rick James en zijn superfreak, dat was MC Hammer. En You Can Touch This. Rapmuziek. Het was populair in de jaren 80. Grand Master Flash komt je richting uit. Radio Land van Waas. En White Lines, naar deze van

rapmuziek en van die supergrote radio's met van die woofers op waar je cassetjes in kon steken. Dat waren de 80s Grandmaster Flash. Deze keer zonder de Furious Five met Mel Mel in de hoofdrol en White Lines. Je dinsdag is bezig. Goedemorgen. Fijn dat je luistert. Katie Tenstel, Suddenly I See.

Met de juiste bril op je snoet komt het goed. Suddenly I see. Met Katie Tunstall. En zo gaan we richting 9 uur. We hebben zometeen voor jou de Classics ochtend. Geniet ervan. Graag tot vanmiddag om 3 uur. Daar is nog Jonas Blue. I'm

0: Meer dan 650.000 Belgen hebben een illegaal streamingabonnement, waarmee ze het betalend aanbod van de grote zenders en diensten als Streams of Netflix omzeilen. De federale overheidsdienst Economie start daarom een sensibiliseringscampagne. Aanbieders van die illegale streamingdiensten verkopen jouw gegevens vaak door, om ze te gebruiken bij phishing of andere vormen van oplichting. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij een bestuurslid van voetbalclub KV Diksmuide Oostende. De opvolger van KV Oostende speelt nu in de amateurreeksen. De feiten gebeurden een paar jaar geleden. Slachtoffers spreken zelfs van zedenfeiten. Het sporttribunaal onderzoekt nu of het bestuurslid in het voetbal kan blijven. De politie heeft de slachtoffers al verhoord. In Nederland is er een grote storing op het spoor, mogelijk door sabotage. Volgens de spoornetbeheerder zijn op meerdere plaatsen dingen gevonden op de sporen die daar bewust zijn neergelegd. Door de storing ligt het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland stil. En hier en daar blijven ook slagbomen op overwegen dicht. Dat zorgt dan weer voor files door omrijdend verkeer. Oekraïne en Rusland blijven elkaar bestoken met de aanval op energieinfrastructuur. De Amerikaanse president Trump had gisteren nochtans aangekondigd dat ze dat niet meer zouden doen. Maar toch zijn onder meer olieraffinaderijen en tankstations aangevallen. Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land zich aan de afspraak wil houden, tenminste als ook Rusland dat doet.
1: En als het може стати першим деескалаційним кроком, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі і нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію.
0: Zelensky zegt dat het nochtans een eerste stap kan zijn in de aanloop naar onderhandelingen. Het is zonnig en het warmt stilaan op naar 28 graden vanmiddag, maar later meer wolken met vanavond kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Classic Hits.

Sint-Niklaas komt er een parkeerverbod voor vrachtwagens langs de N16 in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E17. Aanleiding zijn verschillende zware ongevallen in maart en april. Bij één daarvan kwam een 19-jarige vrouw om het leven. Onderzoek van Wegen en Verkeer, de stad en de politie wijst uit dat geparkeerde vrachtwagens de verkeerssituatie er gevaarlijker maken. Een alternatieve parking komt er voorlopig niet. Vrachtwagens kunnen wel terecht in twee andere zones in de stad. De Exaardebaan in Lokeren krijgt volgend jaar een grondige opknapbeurt. De gemeenteraad bespreekt maandag het dossier. Het gaat om het deel tussen de Sijpstraat en het middenpleintje voorbij de Braamstraat. De weg wordt volledig vernieuwd, inclusief de riolering. De stad trekt daarvoor zo 1,11 miljoen euro uit. Als de gemeenteraad het project goedkeurt, kunnen de werken in het voorjaar van 2027 starten. Het olielek in de Waaslandhaven is gedicht. Gisteren liep het containerschip MSC Renaissance 3 schade op, waardoor olie in het deurgangdok terecht kwam. De vervuiling bleef beperkt tot de zone tussen het schip en de wal. Verschillende diensten zijn gestart met de opruiming. Twee binnenschepen zijn intussen gereinigd en konden de zone verlaten. Het scheepvaartverkeer kan opnieuw doorgaan. Hoe het gat in de romp van het containerschip is ontstaan, wordt nog verder onderzocht. In Nieuwkerke-Waas vragen buurtbewoners om een structurele oplossing voor de verkeersonveiligheid in de Nieuwkerkenstraat. Door geparkeerde auto's is de straat er zo smal dat voertuigen elkaar moeilijk kunnen kruisen. Ook het vele vrachtverkeer en overdreven snelheid zorgen voor gevaarlijke situaties. Meer dan 100 bewoners ondertekenden een petitie en trokken ermee naar het stadsbestuur. Dat gaat de problemen bespreken met de mobiliteitsdienst en de politie. Op de N70 in Lokeren zijn drie auto's betrokken geraakt bij een zwaar ongeval. Volgens getuigen waren twee BMW's met jonge bestuurders aan het racen richting Sint-Niklaas. Eén van hen botste achteraan op een Audi. De andere BMW week uit, verloor de controle en ramde aan hoge snelheid een vangrail en een verlichtingspaal. Die werd volledig uit de grond gerukt. De bestuurder raakte gewond. De weg werd volledig afgesloten voor onderzoek. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten op dit moment.

0: Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC De Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8:00 tot 10:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Meer dan 650.000 Belgen hebben een illegaal streamingabonnement, waarmee ze het betalende aanbod van de grote zenders en diensten als Streams of Netflix omzeilen. De federale overheidsdienst Economie start daarom een sensibiliseringscampagne. Aanbieders van die illegale streamingdiensten verkopen jouw gegevens vaak door, om ze te gebruiken bij phishing of andere vormen van oplichting. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij een bestuurslid van voetbalclub KV Diksmuide Oostende. De opvolger van KV Oostende speelt nu in de amateurreeksen. De feiten gebeurden een paar jaar geleden. Slachtoffers spreken zelfs van zedenfeiten. Het sporttribunaal onderzoekt nu of het bestuurslid in het voetbal kan blijven. De politie heeft de slachtoffers al verhoord. In Nederland is er een grote storing op het spoor, mogelijk door sabotage. Volgens de spoornetbeheerder zijn op meerdere plaatsen dingen gevonden op de sporen die daar bewust zijn neergelegd. Door de storing ligt het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland stil. En hier en daar blijven ook slagbomen op overwegen dicht. Dat zorgt dan weer voor files door omrijdend verkeer. Oekraïne en Rusland blijven elkaar bestoken met de aanval op energieinfrastructuur. De Amerikaanse president Trump had gisteren nogthans aangekondigd dat ze dat niet meer zouden doen. Maar toch zijn onder meer olieraffinaderijen en tankstations aangevallen. Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land zich aan de afspraak wil houden, tenminste als ook Rusland dat doet.
2: En als dat kan staan, eerste deescalatieve kroken, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І наша відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію.
1: Zelensky zegt dat het nogthans een eerste stap kan zijn in de aanloop naar onderhandelingen. Het is zonnig en het warmt stilaan op naar 28 graden vanmiddag, maar later meer wolken met vanavond kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
3: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
4: Vink Ramen en Deuren.
5: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu, classic hits, non-stop.
8: I know you're gonna dig this.

0: wordt volledig vernieuwd, inclusief de riolering. De stad trekt daarvoor zo 1,11 miljoen euro uit. Als de gemeenteraad het project goedkeurt, kunnen de werken in het voorjaar van 2027 starten. Het olielek in de Waaslandhaven is gedicht. Gisteren liep het containerschip MSC Renaissance 3 schade op, waardoor olie in het deurgangdok terecht kwam. De vervuiling bleef beperkt tot de zone tussen het schip en de wal. Verschillende diensten zijn gestart met de opruiming. Twee binnenschepen zijn intussen gereinigd en konden de zone verlaten. Het scheepvaartverkeer kan opnieuw doorgaan. Hoe het gat in de romp van het containerschip is ontstaan, wordt nog verder onderzocht. In Nieuwkerke-Waas vragen buurtbewoners om een structurele oplossing voor de verkeersonveiligheid in de Nieuwkerkenstraat. Door geparkeerde auto's is de straat er zo smal dat voertuigen elkaar moeilijk kunnen kruisen. Ook het vele vrachtverkeer en overdreven snelheid zorgen voor gevaarlijke situaties. Meer dan 100 bewoners ondertekenden een petitie en trokken ermee naar het stadsbestuur. Dat gaat de problemen bespreken met de mobiliteitsdienst en de politie. Op de N70 in Lokeren zijn 3 auto's betrokken geraakt bij een zwaar ongeval. Volgens getuigen waren 2 BMW's met jonge bestuurders aan het racen richting Sint-Niklaas. Een van hen botste achteraan op een Audi. De andere BMW week uit, verloor de controle en ramde aan hoge snelheid een vangrail en een verlichtingspaal. Die werd volledig uit de grond gerukt. De bestuurder raakte gewond. De weg werd volledig afgesloten voor onderzoek. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten op dit moment.
1: The music sounds great. Dit is Land van Waas.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Meer dan 650.000 Belgen hebben een illegaal streamingabonnement, waarmee ze het betalende aanbod van de grote zenders en diensten als Streams of Netflix omzeilen. De federale overheidsdienst Economie start daarom een sensibiliseringscampagne. Aanbieders van die illegale streamingdiensten verkopen jouw gegevens vaak door, om ze te gebruiken bij phishing of andere vormen van oplichting. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij een bestuurslid van voetbalclub KV Diksmuide Oostende. De opvolger van KV Oostende speelt nu in de amateurreeksen. De feiten gebeurden een paar jaar geleden. Slachtoffers spreken zelfs van zedenfeiten. Het sporttribunaal onderzoekt nu of het bestuurslid in het voetbal kan blijven. De politie heeft de slachtoffers al verhoord. In Nederland is er een grote storing op het spoor, mogelijk door sabotage. Volgens de spoornetbeheerder zijn op meerdere plaatsen dingen gevonden op de sporen die daar bewust zijn neergelegd. Door de storing ligt het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland stil. En hier en daar blijven ook slagbomen op overwegen dicht. Dat zorgt dan weer voor files door omrijdend verkeer. Oekraïne en Rusland blijven elkaar bestoken met de aanval op energieinfrastructuur. De Amerikaanse president Trump had gisteren nogthans aangekondigd dat ze dat niet meer zouden doen. Maar toch zijn onder meer olieraffinaderijen en tankstations aangevallen. Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land zich aan de afspraak wil houden, tenminste als ook Rusland dat doet.
2: En als dat kan staan, eerste deescalatieve kroken, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію.
1: Зеленський zegt dat het nogthans een eerste stap kan zijn in de aanloop naar onderhandelingen. Het is zonnig en het warmt stilaan op naar 28 graden vanmiddag, maar later meer wolken met vanavond kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
6: The music sounds great.
5: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. En nu Ronnie van de Vijver.

Hele goedemorgen allemaal. Dua Lipa was dat met Physical. En wat gaat er toch vooruit, want we zitten al aan de helft van de maand. Het is vandaag de 15e, het is dinsdag. En misschien denk je vandaag ook wel, jammer dat ik naar school moet of dat ik moet werken. Want vandaag wordt het maar liefst 26 graden. Al spreekt men er wel over dat misschien op het einde van de dag wel kan onweren. Dat is mogelijk natuurlijk. Dit zijn de Spice Girls trouwens met

Toto Cotugno uit 83 met L'Italiano. En we hebben ook nog wat nieuws over de gemeenteraad van Lokeren. Meer bepaald over de gemeenteraad van volgende week, maandag 21 september. Want dan zal de gemeenteraad zich buigen over vernieuwingswerken op de Exaarde baan. Men wil namelijk een deel van die baan grondig vernieuwen. En volgende week wordt een voorstel voorgelegd om wegeniswerken uit te voeren tussen het kruispunt met de Sijpstraat, de Ganzedries, en het middenpleintje voorbij de Braak.

Janet Jackson in 86 met Nasty. Er is ook al heel wat te doen geweest rond het Songfestival. De Nederlandse omroep NPO bijvoorbeeld, die moest normaal vandaag laten weten of Nederland deelneemt aan het Songfestival. Maar ze hebben uitstel gevraagd en ze hebben ook uitstel gekregen, jawel. Normaal gezien gaan ze voor het einde van de maand met een beslissing komen. Het is zoals Bart Peters zingt, dat zij zeggen, we zijn ermee bezig.

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Ons Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerkenwaas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerkenwaas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerkenwaas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11 uur. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8 uur tot 10 uur. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden.

Taylor Swift met Bad Blood. Wie kent er nogal aan Dante? Ze had in 1998 een grote hit met Take Me For A Ride. Nadien niks meer van gehoord, maar nu gaat ze nog eenmalig optreden op vrijdag 13 november. Jawel. Dan is er namelijk de 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome. We gaan dat dus zo dadelijk nog eens draaien. Maar eerst Lenny.

Kylie Minogue was dat met In Your Eyes. En nog een berichtje tussendoor over Harmonie vooruit Lokeren. Zij brengt de muziek uit de grootste filmklassiekers naar Cultuurcentrum Lokeren. En ze doet dat tijdens haar nieuwste concert. En dat vindt plaats op zaterdag 3 oktober om 7:45 in Cultuurcentrum Lokeren.

0: hoorde hem vooral in de jaren 80. Howard Jones, dit was 84, What is Love? En we eindigen vandaag in de jaren 90 met Noordkaap en Satelliet Suzy. Straks nog onder andere Jeroen en ook Michiel. En ik ben er morgen weer om 11 uur.
1: Zat!

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De treinstoring in Nederland zorgt voor grote hinder en grote onrust en leidt tot gevaarlijke situaties. Intussen zijn er op zeker 20 verschillende plaatsen storingen in het beveiligingssysteem en hebben politie en veiligheidsdiensten her en der sabotage vastgesteld langs de sporen. In Overijssel botste een trein op een buis die aan het spoor was vastgemaakt. Gelukkig raakte niemand gewond. In tal van stations in het noorden en oosten van het land is de chaos totaal. De storing is zo grootschalig dat de Nederlandse spoorwegen geen vervangbussen kunnen inzetten. Het is vandaag Prinsjesdag in Nederland, de start van het parlementaire jaar. Een verband met de feiten staat nog niet vast. Het olielek in de Waaslandhaven is gedicht. Een containerschip liep daar gisteravond schade op en lekte olie in het deurgangdok. Volgens de Antwerpse havenautoriteiten is geen olie in de Schelde gevloeid en bleef de vervuiling beperkt tot het betrokken schip. Intussen kunnen ook schepen de bewuste zone weer passeren. In april ontstond in hetzelfde dok olievervuiling na een lek in een schip van dezelfde rederij. Maar Port of Antwerp Rouge noemt dat louter toeval. Het einde is nabij voor Raoni, de beroemde inheemse leider van de Kayapo-Indianen, dat melden Braziliaanse media. De man krijgt palliatieve zorg na een slepende ziekte. Raoni reisde decennia lang de wereld rond om aandacht te vragen voor de rechten van inheemse volkeren en voor de natuur van het Amazonewoud. Hij is 94. En het Europese luchtruim heeft de drukste zomer ooit achter de rug. In beide zomermaanden samen vertrokken of landen elke dag gemiddeld zo'n 36.000 vluchten en dat is een record. 10 juli was zelfs de drukste dag ooit. Door de onrust in het Midden-Oosten kozen opvallend veel vakantiegangers voor bestemmingen dichter bij huis, vooral in Zuid- en Zuidoost-Europa. Volgens Eurocontrol verliep het luchtverkeer ook weer ietsje stipter dan een jaar eerder. Goed 72% van de vluchten in Europa kwam op tijd aan. Neem je tijd om wat van de najaarszon te genieten vanmiddag. Het kwik piekt lokaal naar 28 graden en het blijft droog tot de avond. Vannacht gaat het dan regenen en vanaf morgen is het weer een stuk frisser.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Let Them Be Mine. Goedemiddag, welkom. Iets over 12. Het is Land van Waas op een warme dinsdag. Het broodje Waas en tussen ons broodje vandaag een broodje Bologna speciaal. Met een gehaktbal met warme spaghetti saus, geraspte kaas, sla, tomaat en mayonaise. Kijk, alweer een lekkere lunch voor de boeg met tussendoor ook de slimste Waaslander. En het spel, waar gaat dit over? Dat is voor en straks. Welkom bij de lunch van Land van Waas. Welkom bij Broodje Waas en smakelijk. Aho.

JSM Big Town. In de tuin vandaag trouwens warm weer. Het is een graad of 27 in het Waasland vandaag. Dus korte broek is toegestaan. Zeker dat ook morgen hetzelfde weerbeeld, maar frisser. Morgen nog amper 19 graden. Wel verdorie. Donderdag regen bij 18 graden, maar de zon komt terug. Vrijdag 19 graden en zaterdag 21 graden. Aangenaam, hè?

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Je kent ze van de Final Countdown, maar ze hadden ook een zachte kant, zo blijkt, die van Europe. Met Carrie, net bij Land van Waas en Broodje Waas.
1: Radio Land van Waas.
0: En zometeen hoor ik Katy Perry met Skip Marley, met Chain to the Rhythm en nieuws uit onze regio.

Sint-Niklaas komt er een parkeerverbod voor vrachtwagens langs de N16 in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E17. Aanleiding zijn verschillende zware ongevallen in maart en april. Bij één daarvan kwam een 19-jarige vrouw om het leven. Onderzoek van Wegen en Verkeer, de stad en de politie wijst uit dat geparkeerde vrachtwagens de verkeerssituatie er gevaarlijker maken. Een alternatieve parking komt er voorlopig niet. Vrachtwagens kunnen wel terecht in twee andere zones in de stad. De Exaardebaan in Lokeren krijgt volgend jaar een grondige opknapbeurt. De gemeente

0: gestart met de opruiming. Twee binnenschepen zijn intussen gereinigd en konden de zone verlaten. Het scheepvaartverkeer kan opnieuw doorgaan. Hoe het gat in de romp van het containerschip is ontstaan, wordt nog verder onderzocht. In Nieuwkerke-Waas vragen buurtbewoners om een structurele oplossing voor de verkeersonveiligheid in de Nieuwkerkenstraat. Door geparkeerde auto's is de straat er zo smal dat voertuigen elkaar moeilijk kunnen kruisen. Ook het vele vrachtverkeer en overdreven snelheid zorgen voor gevaarlijke situaties. Meer dan 100 bewoners ondertekenden een petitie en trokken ermee naar het stadsbestuur. Dat gaat de problemen bespreken met de mobiliteitsdienst en de politie. Op de N70 in Lokeren zijn 3 auto's betrokken geraakt bij een zwaar ongeval. Volgens getuigen waren 2 BMW's met jonge bestuurders aan het racen richting Sint-Niklaas. Een van hen botste achteraan op een Audi. De andere BMW week uit, verloor de controle en ramde aan hoge snelheid een vangrail en een verlichtingspaal. Die werd volledig uit de grond gerukt. De bestuurder raakte gewond, de weg werd volledig afgesloten voor onderzoek. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten op dit moment.
1: Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
2: Jeroen Verkruijsen.

Basement Jacks bij Land van Waas. Red Alert op jouw dinsdagmiddag. Ja, Red Alert op de thermometer vandaag. Een graad of 27. Wie weet, misschien zelfs 28 als het een beetje mee zit. Ja, kleine zomeropstoot waar niemand kwaad mee is, denk ik. En daar is de slimste Waaslander met de vraag. Welk ingrediënt zorgt voor de binding in de vulling van een garnalenkroket? Is dat A, puree of B, bechamelsaus? Je antwoord is welkom via info@rlvw.be. Welk ingrediënt laat dus jouw garnalenkroket binden? A, puree of B, bechamelsaus? Laat van je horen via de mailbox info@rlvw.be en speel mee voor de eer van slimste Waaslander van deze dinsdagmiddag. Dit is Billy Ocean in Broodje Waas. Dit is Loverboy.

Peter Allen met I Go To Rio. Ja, het mag duidelijk zijn, het Waasland houdt van garnaalkroketten, want ik krijg massa's goede antwoorden binnen vandaag over het vraagstuk in de slimste Waaslander. De vraag was, wat bindt er jouw garnaalkroket? A, puree of B, bechamelsaus? Ik krijg massa's goede antwoorden. Je mag blijven sturen tot 20 voor 2, dan ga ik het antwoord lossen. We spelen voor de eer van de slimste Waaslander voor deze dinsdagmiddag. En dan nu, waar gaat dit over? Je krijgt eerst het antwoord. Het antwoord luidt, het kan vreemd klinken, maar doen ze om zichzelf schoon te houden. Waar gaat dit over? De vraag krijg je pas meteen na het nieuws van 1. Blijf hangen bij Land van Waas. Voor 1 uur nog onder andere Sting met Fragile. En dit is Turnstile. See and Stars. Nu in Broodje Waas op een warme dinsdag.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De treinstoring in Nederland zorgt voor grote hinder en grote onrust en leidt tot gevaarlijke situaties. Intussen zijn er op zeker 20 verschillende plaatsen storingen in het beveiligingssysteem en hebben politie en veiligheidsdiensten her en der sabotage vastgesteld langs de sporen. In Overijssel botste een trein op een buis die aan het spoor was vastgemaakt. Gelukkig raakte niemand gewond. In tal van stations in het noorden en oosten van het land is de chaos totaal. De storing is zo grootschalig dat de Nederlandse spoorwegen geen vervangbussen kunnen inzetten. Het is vandaag Prinsjesdag in Nederland, de start van het parlementaire jaar. Een verband met de feiten staat nog niet vast. Het olielek in de Waaslandhaven is gedicht. Een containerschip liep daar gisteravond schade op en lekte olie in het deurgangdok. Volgens de Antwerpse havenautoriteiten is geen olie in de Schelde gevloeid en bleef de vervuiling beperkt tot het betrokken schip. Intussen kunnen ook schepen de bewuste zone weer passeren. In april ontstond in hetzelfde dok olievervuiling na een lek in een schip van dezelfde rederij. Maar Port of Antwerp Bruges noemt dat louter toeval. Het einde is nabij voor Raoni, de beroemde inheemse leider van de Kayapo-Indianen, dat melden Braziliaanse media. De man krijgt palliatieve zorg na een slepende ziekte. Raoni reisde decennia lang de wereld rond om aandacht te vragen voor de rechten van inheemse volkeren en voor de natuur van het Amazonewoud. Hij is 94. En het Europese luchtruim heeft de drukste zomer ooit achter de rug. In beide zomermaanden samen vertrokken of landen elke dag gemiddeld zo'n 36.000 vluchten en dat is een record. 10 juli was zelfs de drukste dag ooit. Door de onrust in het Midden-Oosten kozen opvallend veel vakantiegangers voor bestemmingen dichter bij huis, vooral in Zuid- en Zuidoost-Europa. Volgens Eurocontrol verliep het luchtverkeer ook weer ietsje stipter dan een jaar eerder. Goed 72% van de vluchten in Europa kwam op tijd aan. Neem je tijd om wat van de najaarszon te genieten vanmiddag. Het kwik piekt lokaal naar 28 graden en het blijft droog tot de avond. Vannacht gaat het dan regenen en vanaf morgen is het weer een stuk frisser.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Jeroen Verkruijsen.

Viola Wills, Love Pains. Bij Land van Waas. Goedemiddag, iets over één. Het is de lunch, het is broodje Waas. Met het antwoord in waar gaat dit over? Enfin, eigenlijk de vragen. Je kreeg het antwoord. Het kan erin klinken, maar dat doen ze om zichzelf schoon te houden. De vraag was, waarom nemen kippen een stofbad? Ja, dus om zichzelf schoon te houden, ze schudden zand door hun veren om parasieten te verwijderen. Dat is functioneel, maar ook fascinerend trouwens om naar te kijken. Kippen, ik vind het zeer boeiende beesten. En ik heb eigenlijk, ik moet eerlijk zijn, het zijn maar kippen, maar mijn kippen achteraan, ik heb er twee. Het zijn zeer sociale dieren. Ik kom altijd een beetje toch tok zo tegen mij. Een babbelingetje zo, heel plezant. Ik heb er een band mee met die kippen. Zo waar. En ze pakken dus een stofbad, zo blijkt. Dat is om zich schoon te houden. Voilà, weer bijgeleerd.

warme dinsdagmiddag, een graad of 27 vanmiddag met zon en wolken. En ook morgen trouwens zon en wolken, maar dan bij amper 19 graden, dus een ferme duik naar beneden. En donderdag regen bij 18 graden, daarna komt de zon terug. Want jij

Boyzone, Father and Son bij Lanta Waas in Broodje Waas. Meteen draai ik Barry Manilow met Kipkewiel en de Coconuts. En Hey Mambo, en ook nieuws onderweg uit onze regio. Eerst

In Sint-Niklaas komt er een parkeerverbod voor vrachtwagens langs de N16 in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E17. Aanleiding zijn verschillende zware ongevallen in maart en april. Bij één daarvan kwam een 19-jarige vrouw om het leven. Onderzoek van Wegen en Verkeer, de stad en de politie wijst uit dat geparkeerde vrachtwagens de verkeerssituatie er gevaarlijker maken. Een alternatieve parking komt er voorlopig niet. Vrachtwagens kunnen wel terecht in twee andere zones in de stad. De Exaardebaan in Lokeren krijgt volgend jaar een grondige opknapbeurt. De gemeenteraad bespreekt maandag het dossier. Het gaat om het deel tussen de Sijpstraat en het middenpleintje voorbij de Braamstraat. De weg wordt volledig vernieuwd, inclusief de riolering. De stad trekt daarvoor zo 1,11 miljoen euro uit. Als de gemeenteraad het project goedkeurt, kunnen de werken in het voorjaar van 2027 starten. Het olielek in de Waaslandhaven is gedicht. Gisteren liep het containerschip MSC Renaissance 3 schade op, waardoor olie in het deurgangdok terecht kwam. De vervuiling bleef beperkt tot de zone tussen het schip en de wal. Verschillende diensten zijn gestart met de opruiming. Twee binnenschepen zijn intussen gereinigd en konden de zone verlaten. Het scheepvaartverkeer kan opnieuw doorgaan. Hoe het gat in de romp van het containerschip is ontstaan, wordt nog verder onderzocht. In Nieuwkerke-Waas vragen buurtbewoners om een structurele oplossing voor de verkeersonveiligheid in de Nieuwkerkenstraat. Door geparkeerde auto's is de straat er zo smal dat voertuigen elkaar moeilijk kunnen kruisen. Ook het vele vrachtverkeer en overdreven snelheid zorgen voor gevaarlijke situaties. Meer dan 100 bewoners ondertekenden een petitie en trokken ermee naar het stadsbestuur. Dat gaat de problemen bespreken met de mobiliteitsdienst en de politie. Op de N70 in Lokeren zijn 3 auto's betrokken geraakt bij een zwaar ongeval. Volgens getuigen waren 2 BMW's met jonge bestuurders aan het racen richting Sint-Niklaas. Een van hen botste achteraan op een Audi. De andere BMW week uit, verloor de controle en ramde aan hoge snelheid een vangrail en een verlichtingspaal. Die werd volledig uit de grond gerukt. De bestuurder raakte gewond. De weg werd volledig afgesloten voor onderzoek. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten op dit moment.

Calvin Harris met Ellie Goulding en I Need Your Love. Tijd voor het antwoord in de slimste Waaslander. Dit was de vraag. Wat bindt jouw garnalen kroket? A. Puree of B. Bechamel saus? We zochten uiteraard naar antwoord B. Bechamel saus. Dat is wat zorgt voor binding van je garnaaltjes in jouw lekkere kroket. Morgen een nieuwe vraag in de slimste Waaslander. Vandaag ongelooflijk veel slimste Waaslanders, want er kwamen veel goede antwoorden binnen via info@rlvw.be.

Mingdeville, Each Word's a Beat of My Heart bij Lat Hawa. Ze kan trouwens sinds kort met ons zeer vlot communiceren. Dat kon al via mail en via postduif, maar nu ook via WhatsApp. Check even onze website rlvw.be. Er staat een icoontje. Het icoontje zelfs van WhatsApp. Als je dat klikt, kom je uit op een chat met ons via WhatsApp. Ja, we moesten mee met de tijd bij deze. Check het en je kan ons altijd sturen. Kom je uit rechtstreeks hier bij ons in de studio van Radio Land van Waas. Het WhatsApp-icoontje op onze site rlvw.be.

0: Snap en de Power bij Land van Waals op deze dinsdagmiddag. Die gaat zo meteen gewoon door met een uur.
1: Welkom bij Waalslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waals.
0: In de spits van 3-6. Geniet van je prachtige weer vanmiddag. Ja, het is warm.
2: De treinstoring in Nederland zorgt voor grote hinder en grote onrust en leidt tot gevaarlijke situaties. Intussen zijn er op zeker 20 verschillende plaatsen storingen in het beveiligingssysteem en hebben politie- en veiligheidsdiensten her en der sabotage vastgesteld langs de sporen. In Overijssel botste een trein op een buis die aan het spoor was vastgemaakt. Gelukkig raakte niemand gewond. In tal van stations in het noorden en oosten van het land is de chaos totaal. De storing is zo grootschalig dat de Nederlandse spoorwegen geen vervangbussen kunnen inzetten. Het is vandaag Prinsjesdag in Nederland, de start van het parlementaire jaar. Een verband met de feiten staat nog niet vast. Het olielek in de Waaslandhaven is gedicht. Een containerschip liep daar gisteravond schade op en lekte olie in het deurgangdok. Volgens de Antwerpse havenautoriteiten is geen olie in de schelden gevloeid en bleef de vervuiling beperkt tot het betrokken schip. Intussen kunnen ook schepen de bewuste zone weer passeren. In april ontstond in hetzelfde dok olievervuiling na een lek in een schip van dezelfde rederij. Maar Port of Antwerp Rouge noemt dat louter toeval. Het einde is nabij voor Raoni, de beroemde inheemse leider van de Kayapo-Indianen, dat melden Braziliaanse media. De man krijgt palliatieve zorg na een slepende ziekte. Raoni reisde decennia lang de wereld rond om aandacht te vragen voor de rechten van inheemse volkeren en voor de natuur van het Amazonewoud. Hij is 94. En het Europese luchtruim heeft de drukste zomer ooit achter de rug. In beide zomermaanden samen vertrokken of landen elke dag gemiddeld zo'n 36.000 vluchten en dat is een record. 10 juli was zelfs de drukste dag ooit. Door de onrust in het Midden-Oosten kozen opvallend veel vakantiegangers voor bestemmingen dichter bij huis, vooral in Zuid- en Zuidoost-Europa. Volgens Eurocontrol verliep het luchtverkeer ook weer ietsje stipter dan een jaar eerder. Goed 72% van de vluchten in Europa kwam op tijd aan. Neem je tijd om wat van de najaarszon te genieten vanmiddag. Het kwik piekt lokaal naar 28 graden en het blijft droog tot de avond. Vannacht gaat het dan regenen en vanaf morgen is het weer een stuk frisser.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 9.

0: bouger, bouger.
1: Voilà, la maladie du bouger, bouger, on s'assoit pas.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
3: Thank you.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Een man van 40 uit Timse is veroordeeld tot 10 jaar effectieve celstraf, omdat hij één vrouw verkrachtte en een andere probeerde te wurgen. Dat gebeurde 2 jaar geleden. DNA linkte de 2 zaken aan dezelfde dader. De man was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. De slachtoffers reageerden opgelucht na de veroordeling. DNA-onderzoek bevestigt dat de 2 lichamen die eind augustus zijn gevonden in Namen wel degelijk die zijn van de 5-jarige Timeo en zijn vader. Bij de autopsie eerder kon dat niet worden vastgesteld. In het lichaam van de vader zijn ook sporen van druggebruik gevonden. Het parket zegt dat de gsm van de vader ook teruggevonden is en nu verder wordt onderzocht. In het onderzoek blijven voorlopig nog alle pistes open. Langs snelwegen op verschillende plaatsen in Nederland zijn hooibalen in brand gestoken. Daarom zijn hier en daar rijstroken afgesloten voor de veiligheid. Eerder vandaag raakte het treinverkeer in Nederland zwaar verstoord door sabotages. Op minstens 24 plaatsen zijn buizen en ander materiaal bewust op of aan het spoor aangebracht. Daardoor raakte het treinbeveiligingssysteem verstoord. Het is nog niet zeker of er een verband is tussen de branden en de sabotages. De Nederlandse organisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotages van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede vandaag, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. Een Russisch fregat heeft 2 flares of vuurpijlen afgevuurd in de richting van een Deense militaire helikopter in de Baltische Zee. 1 flare passeerde op korte afstand van de helikopter. De helikopter raakte niet beschadigd en niemand raakte gewond. Denemarken noemt het incident volledig onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Volgens de Russische ambassadeur provoceert het Deense leger. Het is nog een tijd lang zonnig en warm tot maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht komen er wolken en kan het gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met geregeld een bui en nog hoogstens 19 graden.
2: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Dinsdagmiddag, stralend weertje buiten en heerlijke muziek op de radio. En die kwam van Nick Kershaw met zijn White Boy. Dat zijn zo van die platen die je nergens anders meer hoort, maar wel bij Radioland van Waas. Dit is Michiel in de middag tot 6 uur. Met tussen 3 en 4 een pak aan muziek. En dan zeg ik echt wel een pak aan muziek. 4 hits non-stop op een rij, kom je richting uit. We beginnen ons rijtje van 4 met Vanessa Williams, Save the Best for Last.

Dit zijn zowat de typische klanken uit het eind van de jaren 80. Pat en Mick heten ze. En Haven't Stopped Dancing Yet. En ik kan u verzekeren, er kan hier vanmiddag nog wel wat gedanst worden. Tussen al die heerlijke platen. Dr. Alban bijvoorbeeld met Sing Hallelujah is zo'n dansbaar liedje. Radio Maar we hebben nog veel meer. Berre en ook de Power Station komt je richting uit. De Power Station was een samenwerking tussen de bandleden van Duran Duran en Robert Palmer.

Wat gebeurt er allemaal bij ons in de buurt? Zometeen hoor je het allemaal in onze lokale agenda. En je weet het, als je nieuws voor ons hebt, stuur het maar door naar info@rlvw.be. Eerst naar 2004. Toen stond Anouk in de hitlijsten met Girl.

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerke-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerke-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerke-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11 uur. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8 uur tot 10 uur. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden.

Dinsdagnamiddag, ook op de werkvloer, klinken al die platen bijzonder lekker. Dat was Rod Stewart en zijn Baby Jane op Radioland van Maas. Beginnen de middag elke werkdag tussen 3 en 6. Met uiteraard tussen 3 en 4 extra veel muziek. En die komt nu van UB40. Can't help falling in love with you.

Hits en Classics. En dit was een hit van Matt Barninger. Martino Mefazzo uit de hitlijsten. People are people is die hit van Depeche Mode. En zo gaan we richting 4 uur op deze stralende dinsdagmiddag.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Een man van 40 uit Temse is veroordeeld tot 10 jaar effectieve celstraf, omdat hij één vrouw verkrachtte en een andere probeerde te wurgen. Dat gebeurde 2 jaar geleden. DNA linkte de 2 zaken aan dezelfde dader. De man was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. De slachtoffers reageerden opgelucht na de veroordeling. DNA-onderzoek bevestigt dat de 2 lichamen die eind augustus zijn gevonden in Namen wel degelijk die zijn van de 5-jarige Timeo en zijn vader. Bij de autopsie eerder kon dat niet worden vastgesteld. In het lichaam van de vader zijn ook sporen van druggebruik gevonden. Het parket zegt dat de gsm van de vader ook teruggevonden is en nu verder wordt onderzocht. In het onderzoek blijven voorlopig nog alle pistes open. Langs snelwegen op verschillende plaatsen in Nederland zijn hooibalen in brand gestoken. Daarom zijn hier en daar rijstroken afgesloten voor de veiligheid. Eerder vandaag raakte het treinverkeer in Nederland zwaar verstoord door sabotages. Op minstens 24 plaatsen zijn buizen en ander materiaal bewust op of aan het spoor aangebracht. Daardoor raakte het treinbeveiligingssysteem verstoord. Het is nog niet zeker of er een verband is tussen de branden en de sabotages. De Nederlandse organisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotages van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede vandaag, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. Een Russisch fregat heeft 2 flares of vuurpijlen afgevuurd in de richting van een Deense militaire helikopter in de Baltische Zee. 1 flare passeerde op korte afstand van de helikopter. De helikopter raakte niet beschadigd en niemand raakte gewond. Denemarken noemt het incident volledig onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Volgens de Russische ambassadeur provoceert het Deense leger. Het is nog een tijd lang zonnig en warm tot maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht komen er wolken en kan het gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met geregeld een bui en nog hoogstens 19 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.
7: I give you ice cream cones and telephones and surfboards.

Martje Peters en zijn radio's met de gebroeders Moussouze toen. Dat was Kimmy Love. Dinsdagmiddag, het is 4 uur geweest. Zullen we samen de avondspits induiken tussen nu en 6 uur? Dat lijkt me een fantastisch goed idee. We keren zo meteen terug naar de jaren 80 met een plaat die je volgens mij nergens anders meer hoort dan bij ons. Judy Watley spitten we zo meteen boven uit 1987 en Looking for a New Love. Maar nog even geduld, want er komen nog wat andere platen in richting uit. Wat had je gedacht van de Cool Notes? Ook dat komt uit de jaren 80. Come around and spend the night.

Judy Watley. Ze was afkomstig uit Chicago. En ooit de zangeres van de band Shalamar. Dat was Looking for a New Love. En dan nu koninklijk bezoek van King Africa, La Bamba.

Mick Hucknall mocht de laatste minuten wat fopspenen uitdelen. For Your Babies van Simply Red. Zometeen Bestel die richting uitkomt. En we hebben natuurlijk ook nog ons regionieuws op deze dinsdag. Maar eerst stap ik en Becky G. Sorry papi, fijne middag. Oh, yeah.

Sint-Niklaas komt er een parkeerverbod voor vrachtwagens langs de N16 in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E17. Aanleiding zijn verschillende zware ongevallen in maart en april. Bij één daarvan kwam een 19-jarige vrouw om het leven. Onderzoek van Wegen en Verkeer, de stad en de politie wijst uit dat geparkeerde vrachtwagens de verkeerssituatie er gevaarlijker maken. Een alternatieve parking komt er voorlopig niet. Vrachtwagens kunnen wel terecht in twee andere zones in de stad. De Exaardebaan in Lokeren krijgt volgend jaar een grondige opknapbeurt. De gemeenteraad bespreekt maandag het dossier. Het gaat om het deel tussen de Sijpstraat en het middenpleintje voorbij de Braamstraat. De weg wordt volledig vernieuwd, inclusief de riolering. De stad trekt daarvoor zo 1,11 miljoen euro uit. Als de gemeenteraad het project goedkeurt, kunnen de werken in het voorjaar van 2027 starten. Het olielek in de Waaslandhaven is gedicht. Gisteren liep het containerschip MSC Renaissance 3 schade op, waardoor olie in het deurgangdok terecht kwam. De vervuiling bleef beperkt tot de zone tussen het schip en de wal. Verschillende diensten zijn gestart met de opruiming. Twee binnenschepen zijn intussen gereinigd en konden de zone verlaten. Het scheepvaartverkeer kan opnieuw doorgaan. Hoe het gat in de romp van het containerschip is ontstaan, wordt nog verder onderzocht. In Nieuwkerke-Waas vragen buurtbewoners om een structurele oplossing voor de verkeersonveiligheid in de Nieuwkerkenstraat. Door geparkeerde auto's is de straat er zo smal dat voertuigen elkaar moeilijk kunnen kruisen. Ook het vele vrachtverkeer en overdreven snelheid zorgen voor gevaarlijke situaties. Meer dan 100 bewoners ondertekenden een petitie en trokken ermee naar het stadsbestuur. Dat gaat de problemen bespreken met de mobiliteitsdienst en de politie. Op de N70 in Lokeren zijn 3 auto's betrokken geraakt bij een zwaar ongeval. Volgens getuigen waren 2 BMW's met jonge bestuurders aan het racen richting Sint-Niklaas. Een van hen botste achteraan op een Audi. De andere BMW week uit, verloor de controle en ramde aan hoge snelheid een vangrail en een verlichtingspaal. Die werd volledig uit de grond gerukt. De bestuurder raakte gewond. De weg werd volledig afgesloten voor onderzoek. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten op dit moment.

Met dit weertje kan dat ongetwijfeld geen probleem zijn. En met onze muziek erbij komt het allemaal wel goed op deze dinsdagmiddag op de werkvloer. Stereophonics, have a nice day. Een hele goede middag. Dit is Radioland van Maas. Jullie kennen natuurlijk allemaal de Arc de Triomphe in Parijs. En binnenkort staat er ook zo'n triomfboog in Washington DC. Het is een triomfboog die gezet wordt naar aanleiding van 250 jaar Verenigde Staten. Er is maar één detail. Die triomfboog gaat de Arch of Trump heten. Het is eigenlijk meer een ode aan Donald Trump, helemaal opgezet door zichzelf. 28 graden, morgen krijgen we zon en buien en wordt het ook een pak frisser. Ook vanavond stijgt de kans op wat regen en morgen wordt het dan ook 18 graden. Donderdag hetzelfde weerbeeld, vrijdag wisselend bewolkt, droog en 18 graden.

Nee, er is niet Pommelien Thijs, maar wel degelijk Line de Douw. Een schaduw van jezelf. Line de Douw was trouwens de winnares van The Voice in 2022 bij VTM. Dinsdagmiddag, Michiel in de middag tot een uur of zes. En we houden het een beetje rustig met Robbie Robertson. Somewhere Down the Crazy River.

Magical van Benson Boone. Mystical Magical. En zo gaan we richting 5 uur. Je bent zometeen up-to-date met het nieuws van 5 uur. En dan deel 3 van Michiel in de middag.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Een man van 40 uit Temse is veroordeeld tot 10 jaar effectieve celstraf, omdat hij één vrouw verkrachtte en een andere probeerde te wurgen. Dat gebeurde 2 jaar geleden. DNA linkte de 2 zaken aan dezelfde dader. De man was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. De slachtoffers reageerden opgelucht na de veroordeling. DNA-onderzoek bevestigt dat de 2 lichamen die eind augustus zijn gevonden in Namen wel degelijk die zijn van de 5-jarige Timeo en zijn vader. Bij de autopsie eerder kon dat niet worden vastgesteld. In het lichaam van de vader zijn ook sporen van druggebruik gevonden. Het parket zegt dat de gsm van de vader ook teruggevonden is en nu verder wordt onderzocht. In het onderzoek blijven voorlopig nog alle pistes open. Langs snelwegen op verschillende plaatsen in Nederland zijn hooibalen in brand gestoken. Daarom zijn hier en daar rijstroken afgesloten voor de veiligheid. Eerder vandaag raakte het treinverkeer in Nederland zwaar verstoord door sabotages. Op minstens 24 plaatsen zijn buizen en ander materiaal bewust op of aan het spoor aangebracht. Daardoor raakte het treinbeveiligingssysteem verstoord. Het is nog niet zeker of er een verband is tussen de branden en de sabotages. De Nederlandse organisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotages van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede vandaag, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. Een Russisch fregat heeft 2 flares of vuurpijlen afgevuurd in de richting van een Deense militaire helikopter in de Baltische Zee. 1 flare passeerde op korte afstand van de helikopter. De helikopter raakte niet beschadigd en niemand raakte gewond. Denemarken noemt het incident volledig onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Volgens de Russische ambassadeur provoceert het Deense leger. Het is nog een tijd lang zonnig en warm tot maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht komen er wolken en kan het gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met geregeld een bui en nog hoogstens 19 graden.
2: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Je kent ze van de megahits True en van Gold. Het Britse Spandau Ballet en Only When You Leave. Op deze dinsdagmiddag. En mocht je er nog een beetje aan twijfelen wat voor dag het is,

De nieuwe Judith heet You Did Not Sign Up For This. Maar je kiest wel om naar ons te luisteren en dat is een goed idee. Michiel in de middag tot 6 uur. Leuk dat je luistert naar Radioland van Maas. We keren zo meteen terug naar 1990 met een zeer opmerkelijke groep. Tears for Fears, maar eerst Kygo en Conrad en Man at Work, Down Under.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bijveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

zou ze wel eens graag live aan het werk zien, maar helaas, pindakaas op tournee gaan doen ze blijkbaar niet meer. Tears for Fears and Advice for the Young at Heart. Op Radioland van Maas, waar we straks om 5:30 het nieuws uit onze regio hebben. We draaien ook nog een nieuwe plaat van Temper City, heet Self Aware. Maar eerst keren we terug naar 1982. De blonde Kim Wilde domineerde toen de hitlijsten met dit pareltje, View from a Bridge.

In Sint-Niklaas komt er een parkeerverbod voor vrachtwagens langs de N16 in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E17. Aanleiding zijn verschillende zware ongevallen in maart en april. Bij één daarvan kwam een 19-jarige vrouw om het leven. Onderzoek van Wegen en Verkeer, de stad en de politie wijst uit dat geparkeerde vrachtwagens de verkeerssituatie er gevaarlijker maken. Een alternatieve parking komt er voorlopig niet. Vrachtwagens kunnen wel terecht in twee andere zones in de stad. De Exaardebaan in Lokeren krijgt volgend jaar een grondige opknapbeurt. De gemeenteraad bespreekt maandag het dossier. Het gaat om het deel tussen de Sijpstraat en het middenpleintje voorbij de Braamstraat. De weg wordt volledig vernieuwd, inclusief de riolering. De stad trekt daarvoor zo 1,11 miljoen euro uit. Als de gemeenteraad het project goedkeurt, kunnen de werken in het voorjaar van 2027 starten. Het olielek in de Waaslandhaven is gedicht. Gisteren liep het containerschip MSC Renaissance 3 schade op, waardoor olie in het deurgangdok terecht kwam. De vervuiling bleef beperkt tot de zone tussen het schip en de wal. Verschillende diensten zijn gestart met de opruiming. Twee binnenschepen zijn intussen gereinigd en konden de zone verlaten. Het scheepvaartverkeer kan opnieuw doorgaan. Hoe het gat in de romp van het containerschip is ontstaan, wordt nog verder onderzocht. In Nieuwkerke-Waas vragen buurtbewoners om een structurele oplossing voor de verkeersonveiligheid in de Nieuwkerkenstraat. Door geparkeerde auto's is de straat er zo smal dat voertuigen elkaar moeilijk kunnen kruisen. Ook het vele vrachtverkeer en overdreven snelheid zorgen voor gevaarlijke situaties. Meer dan 100 bewoners ondertekenden een petitie en trokken ermee naar het stadsbestuur. Dat gaat de problemen bespreken met de mobiliteitsdienst en de politie. Op de N70 in Lokeren zijn 3 auto's betrokken geraakt bij een zwaar ongeval. Volgens getuigen waren 2 BMW's met jonge bestuurders aan het racen richting Sint-Niklaas. Een van hen botste achteraan op een Audi. De andere BMW week uit, verloor de controle en ramde aan hoge snelheid een vangrail en een verlichtingspaal. Die werd volledig uit de grond gerukt. De bestuurder raakte gewond. De weg werd volledig afgesloten voor onderzoek. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten op dit moment.

Don't Tell Me van Madonna. Er kan vanavond wat regen vallen. Morgen krijgen we zon en buien. Het wordt dan wel een pak frisser bij 18 graden. Ook donderdag is dat het geval. Vrijdag wisselend bewolkt en meestal droog bij temperaturen rond een graad of 18. Laten we het nu eens hebben over neuspeuteren. Bad habits, met andere woorden. Jenny Burton.

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerkenwaas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerkenwaas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerkenwaas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11 uur. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8 uur tot 10 uur. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Land van

Google en de stem van Ultra Nate, Moving to the Sun. En als dat betekent één enkele reis richting Spanje, wil ik wel meegaan hoor. Moving to the Sun, ook dit klinkt bijzonder lekker. Het zijn Earth, Wind and Fire en Sparkle.

Earth, Wind & Fire en Sparkle. Morgen vroeg om 7 uur mag ik je weer wakker maken voor een nieuwe aflevering van De Wakkere Waaslander. Of anders morgenmiddag tussen 3 en 6, Michiel in de middag. Johan Waterschoot en zijn afterdinner zometeen om 6 uur. Dit is Kaoma, Dansa Tagomago.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: In Nederland zijn alle buizen en andere objecten die saboteurs hadden vastgemaakt aan de sporen weer verwijderd. Die waren in totaal op 24 plaatsen aangebracht. Toch zal het nog even duren voor alle treinen weer op schema kunnen rijden. Kort na de massale treinstoring waren vanmiddag op verschillende plaatsen in het land ook hooibalen in brand gestoken langs snelwegen. Volgens lokale media zijn die daden opgeëist door boerenorganisaties. Wie er achter de treinsabotages zit, zal onderzoek moeten uitvoeren. Premier Rob Jetten heeft al gezegd dat hij de gevaarlijke daden van vandaag niet lichtzinnig zal opnemen. In Kortenaken in Vlaams-Brabant is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd op een terrein van een voormalige betonfabriek. Tijdens afbraakwerken kwam een deel van een betonnen dak plotseling naar beneden en belandde bovenop een arbeider. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen bezweken. In Blankenbergen zijn een middelbare en lagere school met 380 leerlingen tijdelijk ontruimd, omdat een pot natrium in een laboklas was blijven openstaan en was beginnen reageren met zuurstof. Dat kan tot ontploffingen leiden. Alles liep goed af, omdat de brandweer het goedje vrij snel kon onschadelijk maken. De UEFA heeft de gaststeden vastgelegd voor verschillende Europese voetbalfinales de komende jaren. De Champions League finale is volgend jaar in Madrid, die van 2028 in München en die van 2029 in Barcelona. De Europa League finales gaan in 2028 naar Boekarest en een jaar later naar Belgrado. Voor de Conference League mogen in 2028 Turijn en een jaar later Budapest de finale organiseren. En in Frankrijk is zangeres en vrouwenrechtenactiviste Catherine Ringer overleden aan kanker. Ringer was de frontvrouw van het duo Lerita Mitsuko. Heel Europa leerde hen halfweg de jaren 80 kennen door de hit Marcia Baila, nota bene een song over de eveneens aan kanker gestorven danslerares van Ringer. Haar mannelijke partner in de groep overleed eerder ook al aan dezelfde ziekte. Catherine Ringer was 68. Nog altijd zacht en op de meeste plaatsen houden we het droog tijdens de avonturen. Vannacht komt dan regen opzetten, minima dan van 12 tot 15 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik hier aan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan Waterschoot.
10: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

Nou ja, naar de radio luisteren, meer bepaald naar Radioland van Waas. En after dinner is ook goed voor het moraal. La Compagnie Créole was het 83. C'est bon pour le moral. Als de volgende mogen komen. Clouseau met Brandweer. US 3 met een one-hit wonder. Cantaloupe. Radioland van Waas. Radioland van Waas. After dinner. One-hit wonder.

0: 73 is ook al druk genoeg. 2468 Motherway van Tom Robinson Band uit 77 was dat. Zo dadelijk na de onderbreking Police and Spirits in the Material World. Radio
1: bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Robert Miles en Ryan Naylor in het midden van de jaren 90. Ja, ook met een dancebeatje eronder. One and One, ja, Robert en Mariah, dat maakt toe. Wel, zo simpel kan het leven zijn. Tom Tom Bing, kijk maar eens goed naar je duimen dadelijk als we Chumbawamba gaan spelen.

0: Zijn pad ging niet altijd rechtdoor. Het kronkelde wel een beetje. Straatje links, straatje rechts of een straatje om. In 1973 zijn grote hit Walk on the Wild Side. Halfweg 90's kwam de plaat nog eens uit. Ja, fijn toch? Bangerhart, zo dadelijk gaan we naar Rob de Nijs.
1: Radio Langs van Waals. Radio Langs van Waals.
2: After Dinner met Johan Waterschoot.

Goed ingeademd en uitblazen alle kaarsjes. Let it all blown van Death Band uit 85 was dat. Pets and Small, Turn Around, ja, helemaal op het einde van 99. December zelfs, dat het nummer 1 in de hitlijsten stond. Dus nog van vorige eeuw. Maar nu Jesse Green en Flip

0: mens is niet gemaakt om helemaal alleen door het leven te gaan. Blues Brothers. Everybody needs somebody. En elke radio heeft natuurlijk luisteraars nodig. En ik ben dankbaar dat jullie weer vanavond hebben geluisterd. Ik ben er morgen terug na Michiel voor een nieuwe after dinner. Van amuseke tot voorgerecht, tot hoofdschotel, tot dessert. Het zijn allemaal smakelijke platen die we hier draaien. Na een drukke werkdag. Ja, kan je het wel smaken, hè? Nog tot morgen. Fijne dinsdagavond nog.
1: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Nederland zijn alle buizen en andere objecten die saboteurs hadden vastgemaakt aan de sporen weer verwijderd. Die waren in totaal op 24 plaatsen aangebracht. Toch zal het nog even duren voor alle treinen weer op schema kunnen rijden. Kort na de massale treinstoring waren vanmiddag op verschillende plaatsen in het land ook hooibalen in brand gestoken langs snelwegen. Volgens lokale media zijn die daden opgeëist door boerenorganisaties. Wie er achter de treinsabotage zit, zal onderzoek moeten uitwijzen. Premier Rob Jetten heeft al gezegd dat hij de gevaarlijke daden van vandaag niet lichtzinnig zal opnemen. In Kortenaken in Vlaams-Brabant is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd op een terrein van een voormalige betonfabriek. Tijdens afbraakwerken kwam een deel van een betonnen dak plotseling naar beneden en belandde bovenop een arbeider. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen bezweken. In Blankenbergen zijn een middelbare en lagere school met 380 leerlingen tijdelijk ontruimd, omdat een pot natrium in een laboklas was blijven openstaan en was beginnen reageren met zuurstof. Dat kan tot ontploffingen leiden. Alles liep goed af, omdat de brandweer het goedje vrij snel kon onschadelijk maken. De UEFA heeft de gaststeden vastgelegd voor verschillende Europese voetbalfinales de komende jaren. De Champions League finale is volgend jaar in Madrid, die van 2028 in München en die van 2029 in Barcelona. De Europa League finales gaan in 2028 naar Boekarest en een jaar later naar Belgrado. Voor de Conference League mogen in 2028 Turijn en een jaar later Budapest de finale organiseren. En in Frankrijk is zangeres en vrouwenrechtenactiviste Catherine Ringer overleden aan kanker. Ringer was de frontvrouw van het duo Lerita Mitsuko. Heel Europa leerde hen halfweg de jaren 80 kennen door de hit Marcia Baila, nota bene een song over de eveneens aan kanker gestorven danslerares van Ringer. Haar mannelijke partner in de groep overleed eerder ook al aan dezelfde ziekte. Catherine Ringer was 68. Nog altijd zacht en op de meeste plaatsen houden we het droog tijdens de avonduren. Vannacht komt dan regen opzetten, minima dan van 12 tot 15 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuiktrail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11 uur. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8 uur tot 10 uur. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: In Nederland zijn alle buizen en andere objecten die saboteurs hadden vastgemaakt aan de sporen weer verwijderd. Die waren in totaal op 24 plaatsen aangebracht. Toch zal het nog even duren voor alle treinen weer op schema kunnen rijden. Kort na de massale treinstoring waren vanmiddag op verschillende plaatsen in het land ook hooibalen in brand gestoken langs snelwegen. Volgens lokale media zijn die daden opgeëist door boerenorganisaties. Wie er achter de treinsabotage zit, zal onderzoek moeten uitvoeren. Premier Rob Jetten heeft al gezegd dat hij de gevaarlijke daden van vandaag niet lichtzinnig zal opnemen. In Kortenaken in Vlaams-Brabant is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd op een terrein van een voormalige betonfabriek. Tijdens afbraakwerken kwam een deel van een betonnen dak plotseling naar beneden en belandde bovenop een arbeider. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen bezweken. In Blankenbergen zijn een middelbare en lagere school met 380 leerlingen tijdelijk ontruimd, omdat een pot natrium in een laboklas was blijven openstaan en was beginnen reageren met zuurstof. Dat kan tot ontploffingen leiden. Alles liep goed af, omdat de brandweer het goedje vrij snel kon onschadelijk maken. De UEFA heeft de gaststeden vastgelegd voor verschillende Europese voetbalfinales de komende jaren. De Champions League finale is volgend jaar in Madrid, die van 2028 in München en die van 2029 in Barcelona. De Europa League finales gaan in 2028 naar Boekarest en een jaar later naar Belgrado. Voor de Conference League mogen in 2028 Turijn en een jaar later Budapest de finale organiseren. En in Frankrijk is zangeres en vrouwenrechtenactiviste Catherine Ringer overleden aan kanker. Ringer was de frontvrouw van het duo Lerita Mitsuko. Heel Europa leerde hen halfweg de jaren 80 kennen door de hit Marcia Baila, nota bene een song over de eveneens aan kanker gestorven danslerares van Ringer. Haar mannelijke partner in de groep overleed eerder ook al aan dezelfde ziekte. Catherine Ringer was 68. Nog altijd zacht en op de meeste plaatsen houden we het droog tijdens de avonduren. Vannacht komt dan regen opzetten, minima dan van 12 tot 15 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Dus stel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: In het centrum van Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt bij een val uit een hotelraam op de derde verdieping. Dat gebeurde kort na de middag tijdens de schooluren. Waarom de jongen samen met een vriend in het hotel was en niet op de schoolbanken is niet duidelijk. De precieze omstandigheden van het drama worden nog onderzocht. Een eigenares van een appartementsgebouw in het noorden van Antwerpen krijgt nog 2 weken om ernstige veiligheidsproblemen op te lossen. In het gebouw is er door loshangende bedrading gevaar voor elektrocutie en door onveilige gasketels risico op CO-vergiftiging. Als ze de gebreken niet tijdig herstelt, volgt een dwangsom van €500 per dag. De stad kijkt sinds geruime tijd strenger toe op de woonkwaliteit. Tientallen Belgische vakantiegangers zitten nog altijd vast op het Italiaanse eiland Sicilië. Door een aswolk van de vulkaan Etna zijn sinds maandag al talloze vluchten van en naar de luchthaven van Catania opgeschort. De aswolk bereikte een hoogte van 4 kilometer. De luchthaven hoopt op groen licht van de autoriteiten om zo gauw mogelijk de activiteiten te hervatten. Voorlopig staat een nieuwe vlucht naar Brussel gepland voor donderdagavond, maar ook daar zal de Etna over beslissen. Doelman Mats Sels van Nottingham Forest stopt als rode duivel. Vermoedelijk heeft zijn niet-selectie onder Rudy Garcia voor het jongste WK meegespeeld bij die beslissing. Ook de eis van Thibaut Courtois om te passen voor de Nations League en dan weer zijn plek in te nemen op grote afspraken zou demotiverend gewerkt hebben. Het blijft voor Mats Sels dus bij 13 interlands. Sels is 34. Bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de eerste Nations League wedstrijd in en tegen Italië. En op het EK volleybal heeft België zijn 4e wedstrijd gewonnen tegen Denemarken met 3-1. Dat ging behoorlijk moeizaam na een compleet gemiste start. De Red Dragons hebben nu 10 punten uit 4 poelenmatchen en stoten zeker door. De nacht is wisselvallig met regelmatig een bui en minimaal tot 16 graden. Woensdag begint met opklaringen, maar er komt regen vanaf de middag en we halen dan 18 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

In het centrum van Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt bij een val uit een hotelraam op de derde verdieping. Dat gebeurde kort na de middag tijdens de schooluren. Waarom de jongen samen met een vriend in het hotel was en niet op de schoolbanken is niet duidelijk. De precieze omstandigheden van het drama worden nog onderzocht. Een eigenares van een appartementsgebouw in het noorden van Antwerpen krijgt nog 2 weken om ernstige veiligheidsproblemen op te lossen. In het gebouw is er door loshangende bedrading gevaar voor elektrocutie en door onveilige gasketels risico op CO-vergiftiging. Als ze de gebreken niet tijdig herstelt, volgt een dwangsom van €500 per dag. De stad kijkt sinds geruime tijd strenger toe op de woonkwaliteit. Tientallen Belgische vakantiegangers zitten nog altijd vast op het Italiaanse eiland Sicilië. Door een aswolk van de vulkaan Etna zijn sinds maandag al talloze vluchten van en naar de luchthaven van Catania opgeschort. De aswolk bereikte een hoogte van 4 kilometer. De luchthaven hoopt op groen licht van de autoriteiten om zo gauw mogelijk de activiteit te hervatten. Voorlopig staat een nieuwe vlucht naar Brussel gepland voor donderdagavond, maar ook daar zal de Etna over beslissen. Doelman Mats Sels van Nottingham Forest stopt als rode duivel. Vermoedelijk heeft zijn niet-selectie onder Rudy Garcia voor het jongste WK meegespeeld bij die beslissing. Ook de eis van Thibaut Courtois om te passen voor de Nations League en dan weer zijn plek in te nemen op grote afspraken zou demotiverend gewerkt hebben. Het blijft voor Mats Sels dus bij 13 interlands. Sels is 34. Bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de eerste Nations League wedstrijd in en tegen Italië. En op het EK volleybal heeft België zijn 4e wedstrijd gewonnen tegen Denemarken met 3-1. Dat ging behoorlijk moeizaam na een compleet gemiste start. De Red Dragons hebben nu 10 punten uit 4 poelenmatchen en stoten zeker door. De nacht is wisselvallig met regelmatig een bui en minimaal tot 16 graden. Woensdag begint met opklaringen, maar er komt regen vanaf de middag en we halen dan 18 graden.

Dear Diary, I know I've said this before, but I'm sure this time.